0: Mese so fa pankro no a omuti ofie kwan so mankran so adu jama ofie kwan so ofin so ofie kwan so na hwe nipa dom eti ofie kwan so debo your smile one fie ntu a obi antim fie ntu ofie kwan so ye tie ma wu
1: Turn it up loud.
2: Ofie kwaso, ofie kwaso. Ye di shia.
3: The boy is mine.
0: Me se so fa pankro no a omuti ofie kwaso. Mankran so adu jama ofie kwaso. Ofin so ofie